guide us hin. Wo kommt us her? Wat maakt zich de mens dat leven zo schwer? Alles wat er leeft, dat komt un meer.